0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jou in music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music app.
2: App hem al.
3: Ik

0: serafan van de voeljagoe hits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voeljagoe radios van ons natuurlijk.

0: in de straat.
1: De hoerden gaal dat joine kon confusen. Ne prins gelijk den deze nemen in joren nimmer gat. Dat joine zinne giel jor nooit verwint. Maar nagerat op tenje van zo'n Amstel.

0: dansen en door in zo'n chaussee. Ik kan zelfs niet gewoon drinken op stammen, nee.
1: Vanuit een Olst Media Building. Ayo Music. Op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ayo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ayo Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music App.
2: App hem al.

0: wakker maken, zo dat poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.

Ayo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, vijf carnavallies. Ayo en Music.

0: Kristen Chvěťavén
1: a Joan Music.
0: Zár Radio.
2: Ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestreken. Loepen al joren onze stoet, het gorap verboor, tien jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: AJOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter. AJOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Hopla!
2: Hier te tres.
1: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
2: Hier te tres.
1: Het is een gezonde droom.

blikken hoor. Want ik ben niet van de slimste, dus ik fazen, dat is niet van mij. Het was op die en twee droog geklonken, ik was anderdaals ontslag, dus ik stond met veel corrosje.

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: meter bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
1: Ja, dat zei je, schat. Hoewel de verkeerde tut.
0: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herbreken.

0: Matanoch.
1: Allee, ze hebben het weer geflikt, hè, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal aan mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: van öten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of goed.

0: Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De nieuwe Johan Music app.
2: App hem al.

Robbertjen Oeso. Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: een club in met dat gedacht. Zo geer en prins carnaval zijn van stad.
1: We van de jongen.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dag, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, nou, ik tel al wouden een keer terug.
1: Wat dat brengt? GMB Café.
2: Meer de Neven App. Voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
3: App hem al.

0: Iowan Music. Echt Ulsters DNA.
1: Da kreide nooit kap.

0: Ik heb hier iets fijne pijzen. Elk jaar non jaar kwijt de kribbels in de boek. Ja, wat dat doe ik?
1: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. We zijn verslaafd om

Ik ga een liedje zingen. En dat goed doen voor mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in oost is dat ik goeien. Zet er jongens?

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mijn confetti naar de stoep.

Je zat wat slechter op de been. Van achter het venster zingt ze stoom. Verkleed als clown of Indiaan. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap verandert, als je dan een schoen ontdoen dat je nog nooit hebt gezien, botin dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, gelijk wat dat zo en of iets, kostte ze de kwaad. En het kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost je enorm veel met al die cafékes er rond contact. Je zag door Jefken en Pieken nooit altijd, maar en je wist dat werd één grote familie.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinter. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Zeg, dat kostuum en dat wagen, dat stond precies op Pinterest.
1: Nou, dat gezicht, amai, dat zou ik hebben.
0: Hier, zeg,

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te neer. Je mooiste dat te beleven, ik zit er regiel op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: Braderie op de Verkemert, schiefrecht oeveradeer, aan de andere kant van het water. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
1: Allah, morgen.

0: Hey!
1: Meer de Neven app voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De Neven Lion Music app.
2: App hem al.

0: ga iedere keer in de gebieden van mijn dochter zingen en ga kabaal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon nog zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

zijn een fan van de Voel Dat Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel Dat Goed Radios van Ulst.

0: even drommelien. In stand met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: voor Ozon.
1: Meine Maut, Abwehr, Preis und Blondo, Opel, Hielen. Twas een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pizza en zou geen moois voorbeeld.

0: een groeite Nijs en een groeite Klet. Vroeger was het Frank, nu is het Mariette.
1: Het is nog koosje van Ajo in het land.
2: Ajo in Music op 107.8 en 105.8. En natuurlijk op de

Zeg, is dat al zoveel moeite gevraagd voor misschien alle mogelijke te gelaag van colère te veranderen? Weet je wat? Als je het zelf niet kent, ja, vraag het eens om dat mensje langs de kant van haar en aan je kunt helpen. Logeer eens op het knoppen kunt daven.

Zeg, je hebt nou een voorkierken en heb een tijd. Nou, gaat er wel een keer op zijn hoe ik hem. Ja? Dus stel vijven, zijn jij allemaal een keer geriet. En lodjarneke, goed gewoon. Ben je flikkers.

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Westerweer.
1: Wat dat brengt? JMB Café.
2: Nee, de Neven App. Voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: now. Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
0: App hem al.

0: Serafan van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op City Music Green Bay.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar Ierlek.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Bum, bum, patat.
1: Lomonu lá fora da tu. Diez, outra de tigas.
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
2: Meer de neven. En voor jou in music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De neven Ajo in Music app.
4: App hem al.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Steenberg.

AYOWIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkderp hier wat verder.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

zijn. Ja, zeg maar, jongen. Honderd is nest je oren. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

voor iedereen. Haal door sneers bijen.

geen nacht. Van smaris tot sauvers. Elke seconde, elke minuut. Ajoe.

handje op doen. Hoe rommelt onze wogen deze keer mogen? En hoe wij weet in mijn voortelijk van doen.

0: vonuotan Olst Media Building. AJOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8. Op 105.8. Op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. AJOL Music en City Music. De nummer 1 Vulda Goe Radios van Olst. AJOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nevenapp jouw music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: zeggen?
1: Nightdeep.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen Music.
2: Stoot op, stoot op.
3: Ajoen Music.

0: vanuit een Olstmeidia building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, Jagar. Nog nooit gezien.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Nog ieder feestje.

0: Joen Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Je zijn de fermes, doe het hazekazing. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: zitten de bieters. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schijf. Mwah, mwah, mwah.
1: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

Ik lees het elke week, het zijn moderne tijden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van mission nog verschieten. Maar het is

voor Niklaugen, op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Want is een

0: AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Steenberg. AYOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: da knapa.
1: Texas,
2: are you in music?
1: Verhaal dat je in. En nou wat dat erop trekt.
3: Elsie, ga je ons nog eens iets geven, alstublieft. Mag me niet te veel posten zijn.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De neven Ajo en Music app.
3: App hem al.
4: Hey, gooi twee aan van doen, ik zie het. Het zijn wel twee en een keer mol op wit, maar kom. Die, en gooi. Ja, kom op, wacht. Hou dat vast. Ja, ben hier. Ja,

0: wat goeie muziek.
1: Dat is erover.
2: Dat is erover. Waar een doge nooit zien zitten.
3: De burgemeester van stad, die een echt hier zit een schat. Daar werd er hier in Olstikus beweerd. Als het wel was, wou

als er hier iets gebijt, zie je gegarandeerd. De doos in de gazette of op tijd bij. Is ons sausje aan bras, is de mensjes assas.

Boat in de Cedrung en Jink laat boemeren met poem van doen. Ik ken mezelf niet in dat als ik die potjes weer beginnen. Allemaal die teksten kan ik van buiten en van binnen. Iedraag verrooid, amai mijn Floyd. Dat voesken doet de laatste jaren wonen en goed.

Johnny zoals ze komt, zoals ze boeven in mijn oes. Wantje zoals het ietsje, zoals ze gillen kleine moes. En op doe vesten zijn ze graal kan beteerd. Omdat ze op de stoel naar langs toen niet meer passeert. Keer neem haar van op de tafels op de stoelen. Ooit sta je in en geef mijn hart gestoeld.

De loze maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwijvend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet.

0: Van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 hire per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 Fulda Goe Radios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
0: App hem al.
3: Zeg, Vincent. Wat in de biestjes behouden, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt.

0: Vincent, wat past het? Wil ik ons nog geen gondola, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
2: Scholletjes. Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulst.

Zijn een fan van de voelde goed iets van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo en Music en City Music, de nummer 1 voelde goed radios van Olst.

0: Malé, nachom nějaké hudu pak, ne? Ik tel af tot roe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Laat van mijn flos of ik slom met mijn sakos.
2: Allee, hoor.

0: Nije.
1: A ovo je Music 100% Olšt.
2: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo waard. Een dweesdik masker met een schief gebit. Een wat malonje gebaat.

0: er hier nu toch.
1: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Christ.
1: Nog het gerust om eender wie te gewoon als zelfs te zeggen. Want nog is ooit de place to be, dat simpel ooit te leggen.

0: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music op FM in heel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Ons horloge tikt tijd. We vaste lavend is naar Najoen en Giljor in de wijk.

0: Is dat een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergo 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.
2: Geef Mojang.
3: Is het van achter te doen?
2: Geef Mojang.
4: Bij Rominkels te zien, dat je moet, Jan. Je kent je daar hier in parkeren. Spijt me, door is de auto.

0: Bijdek en blijf lekker van mijn god, jongens, zeg. Dan moet ik er een andere kant zijn.
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink er wat minder in en kijk er wat beter.
1: Ik weet, jong. Drink weer te veel, het is te nooit.
0: Weet je wat, we zullen ons op

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

met Brutal Moorig. Ik voel me hard, begin ik te droomen. Zie maar de stoel, dat moet toch de macht zijn. Dus ik heb er eens voor.

Bretton Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

was de Lawatina, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat verriet, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: wakker maken, zo'n nep op de ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, ik kan het al weten, hè, zeg.
0: Zie hier, de chubby is al op het puntje kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier hebben we mooi en hier hebben we een ander aan.
1: Ah, bol, zit je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog naar les.
3: IOI Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajo Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajo Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajo Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Ajoen Music. 100% Oost.
3: Het was nou zo

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

0: Music, de beste moment, de beste muziek, Oost op zijn best.
1: Week al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch schoen gezicht.

0: live van uw terzogen in Olst de nienige nechten ajo in music. Wer ave van Olst.
1: Allee jongens, kom nog hierin, hè, want daar moet ik nog eerst mijn gas gaan afroen, hè.
2: Hey Funky, wat is ik op een koppen van dat of wat door een nacht en al rest of doen?
1: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
2: Zee, tel voor domme pikken donker, want je van je zwembad was een beetje, zee.
1: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is de laatste weerskant de licht op.
2: Ja, het overal kieken er wel zeker, kan dat. Kom hier, zet als een multibike voor jou, is maar jong meer koeien, daar een verrap af voor zee.
1: Je hebt dat gezet?
2: Kom hier, zo.
1: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Rakia evet. Cinka Casa Front Polis Oma. Hey, vad jag också kan alltid tipkiva. Så Peter är bättre på att loppa. Tisso följer ta klappa.
1: Hva moet flappen hoor? Heb je hier een flapper in de flapschoen?
0: Nou, dat is weer een motorbike getonnet. Geven ze beter een beetje beter om je afval. Hey Funky, dat pluimenvachtmachine. Is dat van kiekeren of van kiekeren erin? Offer Tommer,

0: Hi! Ja, en aas en zo.
1: Waar stond af en toe in Holst?

Muziek verzachte zijden. Flexibiekes, dat wil ik wel eens zwijgen. Waarom werd er zo dik is, met z'n jazz naar ons gesmijden?

0: zot zijn van de flexies en erliekes.
1: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajo en Music, Zare Radio.

grauwste en net op de juiste plosje. Een olsneef, grauwste en net op de juiste plosje.

0: AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkter. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: Music.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover.
2: Even haar aandacht. Voor het Swish voor Keesneesken. Er is een grote film te melden op de kleine rink van Groot Oost.

Radio en Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, en veel carnavallies. Ajoe!

0: Canuso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum het liep ik eens rond. Mijn moog was ontgrond, wat een mens ten doet. Werd fritten

onog se te lojev. I klonce neke drinke, a ten koma za los. En ten koma tijenen tander te ve, da en ander nije weet, dan weet ik weer al wat zeggen tegen de volgende klant. Want ik schieve nogal heen. Verstu je?

0: Noten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: zeker niet te rap, doe morgen al een kop aan gemak. Want achter Noek
1: stoot Sammek in de flitspak.
0: Je moet je aan riskeren, nooit een blik te consumeren. Zelfs dat bier, ooit de pompier.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.
4: Oelsnijers en oelsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingen smaan in oest, maar Droidogen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel, Droidogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een oelsnijers.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De Neven Ayo en Music app.
2: App hem al.
3: Ik zag het overlist op het internet.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor je goede radios van ons natuurlijk.
2: Louis Verdrommelien. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: bed. Het is de orge van Ayo in het land.
1: Ayo in Music, plezante radio.

Schitteren mij aan gat. Condomoeg, BNF Ratien. Gestotjes gieren tegen mijn derde bier. Smet je live, naam hier naar beneden. Kan niet wachten op wat dat er goed gebeuren. Schitteren, schitteren lekker zot.

dat van je stikker gelikken. Mijn derrière is hier gekost, blijft daar af mij afpikken. Zwierikte mijn kont, oh moei geen tront. Drip de jever ooit aan een mond. Gang dier gedierig, te zwieren rond mijn kont. Gelekken ben je

0: Anuetten Olst Media Building. IOL Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan, van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. IOL Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. IOL Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of

0: groei.
1: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
0: Ois, een droei, hoeveel op de schoei.
2: Ik wil niet parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
0: Ois, een droei, hoeveel op de schoei.
1: Maar die van daar, mannen, wat komen die doen?
0: Ois, een droei, hoeveel op de schoei.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

0: J&B Café.
1: Meer de Neven-app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app. App
2: de mal.

0: De nummer 1 van de jongen.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Ella. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de bocht of naar beneden?

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, EGR. Nog nooit gezien of gehoord.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà jouw en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
2: App hem al.

stoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn ze op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zammels weer benaad. Alder is boekje een kans, tijd ontspringende dans.

feest voor iedereen. Al door sneers bijeen.

0: Kajoen Music. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.
1: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
2: Was een carnaval niet op. En los, er is gesproken af.
3: Was ik erdoor? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
4: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
1: Opgepast, opgepast. Even opzij. Even onderkant. Even alert. Want de enige echte megakaren roeien na op de mert.

0: Ajoy Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoy Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hamlet. De week van vastenavond, avond ik mijn vrouw.
1: Wil je gewoon mee, hè?
2: Nou, waar gaan we naartoe misschien?
1: Op café, blijven hangen.
2: Op café, op welke café?

0: ikke mere.
1: Æsterveer!
2: Wat er brunt? JMB Café.
1: Nee, de neven. En voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Noten Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet af van de voelde goeits van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goeradios van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.